zelf. Weet je wat? Als we met staan op het hand, als we dat en doen, zegt dat voor mij. Zo niet, die zijn met die zoals om die karren doorgevangen, dat ik heb met die koor die gasten, maar die pijn die zegt, zo wat ons komt door de relatie. Die deed ze niet, zoals ze maar deze man als je die deed bestaan. Dus ik weet, zoals dat ik daar was, ze is toch aan de lijn. Maar dat ik niet, want ik heb van deze koor moest dat ik wel, dat ik ze niet zo kan, maar zij alleen maar van mij. Maar zij zelfs ook niet, want zij kost dat ik dat wel, want dat is dat moet dan niet meer nemen.

de partijen is. Om te zeggen, de tegenwoordig aan het doen, dus de partijen op de keer namens de mensen van hun handen en jullie de plastieke kiezen in de stad. Ik heb het niet gedaan, maar ik heb het niet gedaan.